0: harde cijfers. Aflevering 433.
1: Het heeft lang geduurd voor het klaar was. De hele zomer door, tegen de warmte in, de tabellen opgeknapt, opnieuw gestekt en naar de koele ochtend geleid, waar we elkaar moe, maar voldaan in de armen vielen. Even van de tabellen verlost, niet goed wetend hoe we de ledematen moesten interpreteren, waarmee we de lessenaars en de vitrinekasten gestut hebben. Het duurt alweer een dag langer. De herfst heeft ons ingehaald. Ik had de getallen te drogen gehangen, profiterend van de zachte oostenwind. Jij riep nog vanuit onze werkvertrekken: let op dat de winter geen vat op krijgt. Onzeker over de uitkomst. Ik voelde de kwetsbaarheid. Het interesseert niemand. Een ander neemt de tabellen over, maakt furoren. Er wordt ons verweten de orde te ondermijnen, het gezag van instituties. Met jullie wankele theorieën maak je de hele maatschappij kapot. Ik schrok van deze gedachte, zocht troost bij de televisie, maar zag geen programma dat mijn hart verlichtte. Juist toen wist ik dat de tabellen meer wilden, dat ze iets hadden toe te voegen. Als eerste schreef ik op: er komt iets bij dat nog niet bestaat. De vorm verontrust de andere plantensoort in het schema, maar ze begrijpen de symboliek. Een figuur kan de contour zijn van iemand die we willen zien als beeld dat ons bijblijft.
2: Scolopax rusticola.
1: Een man komt een bloemenwinkel binnen en ziet hoe de vrouw van de bloemist op zijn moeder lijkt. Zijn moeder is dat beeld dat hij onwillekeurig links plaatst. Links op het blad de verschijningsvormen. Rechts de tabellen. Een poging om iets te verklaren over de tabellen. Tabel A. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld in een gedicht dat een bloemist oproept in een klein bloemenzaakje, in gesprek met een koper en daaromheen een wolk suggesties die boven het gesprek uitstijgen en de vrouw van de bloemist bereiken. Van de vrouw een beeld maken dat de mannen naar voren schuiven om het van elkaar te winnen en in het beeld ten onder te gaan. Tabel B. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld op een foto die de onderzoeker afbeeldt, druk bezig om zijn tabellen sluitend te krijgen, terwijl een vrouw door het raam een blik naar binnen werpt, maar in gesprek blijft met een vriendin die dezelfde tactiek volgt.
2: Gallinago, Gallinago.
1: We verliezen iedere interesse. Het is warm. We hebben last van onze lichamen. Er is iets gebeurd waar de bloemist het silhouet niet van herkent. Zijn vrouw is het spreken verleerd. De winkel moet dicht voor onderzoek, want wie bloemen wil, kan 's avonds komen of afspreken in het café aan de Plaza Mayor. Morgen tekenen bevoegde functionarissen silhouetten op het asfalt met wit krijt. Figuur 5, de vingers van een Rudbeckia. Figuur 6, de vingers van een dadelpalm. Figuur 7, het aantal arrestaties van de laatste 10 jaar. We deden de ramen op tijd dicht, borgen de tabellen op in de lades van ons nieuwe bureau. Wat was dat nou, met die bloemist, hoorde ik je zeggen. En ik liet je de knipsels zien.
2: Himantopus, Himantopus.
1: Net als waar we niet naar hebben geluisterd. Die uitzending van verleden week. En wat jij naast jouw tabellen bewaart. De brieven die jou zo begeerden. De jongen die mij zou vervangen als ik volgende week in Lapland nieuwe vertakkingen ga schilderen. Achter in het atelier, waar we de grotere tangen en schoppen bewaren, liggen mijn argumenten om Mrs. Caddy te vergeten. Daar staan ook de kleine dozen met geld dat ik uit de tabellen haalde. Nog niet de werkelijkheid, maar wel de gedachte aan de dronken middag die nog 10 jaar op zich zou laten wachten. Zoals de wereld ijs bleef tussen een hardwerkende taxonomist en het latere geluk, het zwijgen en de warmte in de schoot van Sarah Lisa Moraea.
3: Tot volgende week.

0: Dr. Klang, nummer 33. Eerste stuk, fotografie. Hoorspel gemaakt door Jan van der Dobbelsteen en Danielle Lemaire in opdracht van Dr. Klangendoem en Worm. En ook nog wel een beetje de concertzender. Tweede deel, Forms of Denial, part 2. Een documentaire soap door Henk Bakker en Lucas Simonis. Waarvan hier weer het eerste deel, ja, als je er nog iets van begrijpt moet zeggen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen, er volgen nog drie delen van dit tweede deel. Begrijp je het nu wat beter? Nee? Oh.
1: Het huisje in het dorp.

Een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon, een andere soort van zon

0: Het is echt zo'n jurkje dat we Carrie van Sex and the City zo zien dragen. Het asymmetrische model maakt haar net even anders dan anders, net als Carrie. Ze heeft een mooie boothals die recht of off-shoulder kunt dragen met een mooi hemdje eronder. Het jurkje legt het accent op de taille zonder dat je je zorgen hoeft te maken over eventuele randjes. Draag je Carrie wat bloezend, dan valt het rokje boven de knie. Maar je kunt haar ook helemaal lang dragen. Uiteraard is ze verkrijgbaar. In het o zo favoriete Dark Navy. Je draagt Carrie met killer heels. Met een legging of skinny en stoere laarsjes. Stofsamenstelling 66% bamboe, 27% biologisch katoen, 7% lycra. Dit artikel is gemaakt in een GOTS gecertificeerd naaiatelier en stoffenfabriek in Turkije. Dat wil zeggen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en de arbeiders een eerlijk loon verdienen. Wil je meer lezen?
1: Drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone

0: You will miss the great.
1: The second that you stop, you will miss it. The great is coming.
0: The great is here. Every time you stop, you will miss it. Don't miss it. The great is here. When you stop, the great exists.
1: Reality.
0: The great went by. Did you see it? It went. Bye, great. The great went. See you, great.
1: 1,000 to 2,000.
0: Last time I saw the great, it was last Tuesday. The great went by, and I missed it.
2: And
0: I turned it off, and I missed it, and the great went by. Now the great is here, and the great is gone. Bye, great. See you, great. I'll see you again next Tuesday.
3: Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen. Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire. Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire.
4: Stel, je gaat ergens heen waar je niemand kent. Je probeert zo snel mogelijk een netwerk aan te boren van mensen die naar alle waarschijnlijkheid interessant zijn om mee te praten. Over hun leven, over kunst, muziek, hoe te overleven. Wat ze van de perverse dieren vinden, of auto's daar ook onder vallen, of zijn alleen mensen dat. Je neemt alles op, maakt ook veel buitenopnames, field recordings, en verzamelt ter plekke een hoop muziek van de mensen met wie je spreekt. En thuis ga je als een echte toerist eens goed luisteren wat je hebt verzameld. En maakt er vervolgens een docufictie van, voor het oor. De Ieren gingen vrolijk mee in ons platvloerse, we zijn NL, absurdisme. Dus verzonnen we achteraf maar wat personages erbij. Die fictief wellicht geloofwaardiger zijn als hun non-fictie collega's. Dus wordt besloten om er een hoorspel annex docu-fictie van te maken. Daar zijn 6 afleveringen Perverse Animals in Dublin uit voortgekomen. Terug te luisteren op de Concertzender. Maar we hadden zo onze twijfels hoe verder te gaan. Het basisidee om ergens heen te gaan en dan te praten met allerlei mensen blijft best goed. Alleen de implementering van, voor, tijdens of achteraf, van zoiets mafs en lichtelijk afstotends als perverse dieren, daar worstelen wij flink mee. Natuurlijk kom je onze vriend en vijand, de auto, gelukkig overal tegen. Dat schept een band. Afijn, lang verhaal, maar wat korter. We gaan naar Tbilisi. Via, via, et cetera, et cetera. We doen een optreden en praten met kunstenaars, muzikanten, biologen en actievoerders. We zijn all over the place, helaas niet in de countryside. Onze eigen waarneming en reflectie, onze eigen rol, staat hier meer centraal. Bij de Perverse Dieren-serie zijn wij per slotverrekening de constante factor. Dus gaan we eens lekker vroeten. Wat ons drijft en of het wel goed is. We zijn geen antropologen of sociologen, we zijn kunstenaars en zetten dit proces om in wat het nu is. En we bewegen ons inmiddels via ons werk weg van het anekdotisme van de homoseksuele necrofiele eend naar het pragmatisme van het soul-searching als zoiets überhaupt mogelijk is. Wellicht wordt ons nieuwe motto: help, de schaamluis wordt met uitsterven bedreigd. 2 vragen. Wie is hier schaamluis en is dat pervers? Maar dat voor later. Wat nu volgt is een roadtrip annex hoortheater, een hoorspel annex field recording annex docu, maar geen soap meer. Het is wat het is. Onze hersentjes met woorden, geluiden, flarden, opmerkingen en met muziekmixes. Er zit duidelijke verbinding in met de Perverse Animals in Dublin. Verbinding als in verwerking, als een reactie op en dan maar verder. Dat is het. Verder. Dit is een gecomponeerd werk. Bewerkt geluid, gemanipuleerd gesprek, spelen met de regels van het traditionele hoorspel en een poging tot anarchistisch hoortheater. U zult het wel horen. We noemen het Perverse Animals, Tbilisi, Carlands. A 7-part movement for manipulated radio play. Gemaakt door Lucas Simonis en Henk Bakker. Met medewerking van de Ecstatic Ticks. Voor Dr. Klangernoem met dank aan Worm, het Mondriaan Fonds en de Concertzender.

0: He has that with women. He thinks they're taking over.
1: To be offended. Hello? Let's meet, yes? Two pervs hitting it off. Creating a new sort of man. A man you may like to meet. A man of many places. Aangenaam. Twee dikke vrienden wisselen wat ditjes en datjes uit. Gezellig keuvelend. Een vrolijke meneer elders op de planeet denkt er zo het zijnde van. We luisteren naar hem. We luisteren naar hem. Naar hen. De Tbilisians. A man of many places. Aangenaam. Twee dikke vrienden wisselen wat ditjes en datjes uit. Gezellig keuvelend. Een vrolijke meneer elders op de planeet denkt er zo het zijnde van. We luisteren naar hem. We luisteren naar hem. Naar hen. De Tbilisians.

0: Ja, ja, altijd wel eens maar downgraden, ontkennen. Tegelijkertijd vrolijk blijven. Eigenlijk altijd zodra wij een voet buiten de deur plegen te zetten.
1: Waarom zou je eigenlijk?
0: Question mark?
1: 1 voet buiten de deur. Wat gebeurt er met die andere voet? Weigert die? Als je in de gaten hebt dat het niet zo pluis is, waarom dan niet op de schreden teruggekeerd?
0: De voet en de schreden?
1: Het voortschrijdend inzicht. Daar moeten we
0: maar het maar... Maar daar gaat het nu niet over. Vreemd wel, als je bedenkt dat het een constante factor betreft. En dat je daar niet over praat of er niet al te lang stil bij staat.
1: De wind. Heb je die staan? De wind. De wind. De wind. Even kennis maken tussendoor. Wij en je in bovenstaand zijn ik en hij. Wiens voet het betreft is ook niet zo relevant. En de wind houdt zijn bek toch wel. Progress. Progress. Progress. Progress.
2: Progress.
1: Progress. Progress.
2: Progress. Een predikant van een kleine kerkgemeente in de Amerikaanse staat Michigan heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd nadat hij was veroordeeld wegens moord op de 24-jarige dochter van zijn verloofde. De man was tot zijn daad gekomen omdat hij graag seks wilde hebben met een lijk. Volgens de Morning Star heeft de 56-jarige John D. White zichzelf opgehangen in zijn cel in de gevangenis van Ionia. Pogingen om hem te reanimeren mislukten. White bekende in maart de 24-jarige Rebecca Gay te hebben vermoord. Hij werd veroordeeld tot 56 jaar cel.
1: Yes, progress.
0: I digress.
1: Hij declineert. Zijn kansen waren al niet best meer te noemen. Hoewel het zijn favoriete jaargetijden betreft, is tegenwind een aanzienlijk onderdeel hiervan. Had hij dat al gezegd?
0: Met een aan dingetje grenzende vasthoudendheid. Ugge, ugge.
1: Liberation serif.
0: Liberation.
1: Liberation serif.
3: Liberation serif. Liberation serif.
1: As we write, speak.
0: It's the font, no longer the front that matters.
1: I'd say.
0: Pixels do the job even better.
1: Some

0: Luke!
1: Overrated.
2: Now here's the moment to have a look at the Wonderful World of Translation. Misschien valt het allemaal wel mee. En als eenmaal de tweede voet over de drempel is, de rug gerecht, de missie voor ogen, het doel in zicht, blijkt er misschien ook nog een stevige wind mee. De suggestion.
3: The United Nations.
2: A scene. Zo slecht was ik niet.
4: I was not so bad.
2: Ik voerde helaas geen klok. Soms, nou ja, meestal zeek ik iedereen af.
4: I just pissed a lot, but that's because of my bad bladder.
2: Maar ik heb nooit iemand echt uitgescholden.
4: But I never went all the way.
2: Nou ja, een beetje wel. Maar nooit echt kwetsend.
4: Well, maybe a bit, but never hurtful.
2: Ik bedoel dat ik nooit scheldwoorden heb gebruikt en duidelijk dat ze met de persoon in kwestie hadden.
4: But I never had a relation with anyone I pissed on.
2: Het waren meestal abstracties, als klootzak, zakkenwasser, troela, huppelkut, lijmsneuvel, bachel, kip, slapjanus, eikel, smeerpijp.
4: He loves abstract art and, well, he gives a whole name of a whole list of names, I can't remember.
2: Ook discrimineerde ik niet op ras, soort of geloof.
4: He really hated everybody that was in his size.
2: Nou ja, wel op geloof. Voor mij is iedereen die gelooft een enorme sukkel. En als ze ook maar 1 millimeter historisch bewustzijn had, in Amerika niet vaak voorkomt, genovigen, zouden ze weten wat een ellende...
4: He prays to God that people will never learn about history.

0: discourage them from doing things. Generally speaking. Yes.
1: Maar geweld heb ik nog altijd niet weggehouden.
0: But he is still a virgin.
1: Ik deed geen vlieg kwaad.
0: He only fucks flies.
1: Nou ja, vliegen en muggen en andere insecten. Freddy van Ramsdalen bijvoorbeeld sla ik zo nu en dan dood. Maar alleen als ze hinderlijk om me heen zoomen of mijn bloed drinken.
0: And if you call Freddy van Ramsdalen human, he even fucks that guy. Or drinks his blood. I think he is perverted enough for that.
1: Faal.
0: Fail. The good thing we can say about this guy is that he really tries to be good. But hasn't the slightest idea what it is. Good. Somebody give him some sense of direction, but don't come too near to him, you know, as that kind of smell is contagious. Maybe hand it to him with a stick and burn the stink after use. And disinfect your hands. Maybe burn your clothes. And maybe cut your hair.
1: Een vriend in meubelstuk.
2: De klok slaat 5:30. Het uur van de bezemsteel is gebroken.
0: Het kankerfonds gaat juist op de fles in een wolk van autonomie waar u je tegen zegt.
1: Het genezen volkje trilt dankbaar naar waarheid en het druppelt verzet door het kekkerverband waarin het gebruikelijke sprookje en de strijd tussen strevers wordt geïdealiseerd.
0: Ik heb dan wel geen geld of een limousine, maar wel een vrouw.
1: Echt iets om heerlijk bij weg te dromen.
0: Erg echt, tot je er erg in krijgt. Haar volle engheid, de prijs voor het mooiste aanrecht. Het luidkeels bezingen van zang en de triomf der beneveldheid. Oververhevenheid, verwevenheid, beleefdheid en weelderig vlemen.
1: Eindelijk een objectieve consensus. Het plukken van de dagelijkse kip, opdat alleen het ongevederte achterblijft.
3: En daarom, mijn vriend, beëindig ik deze speech met de hartelijke wens dat je deze dag nog lang heugen zal.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
5: De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom.
6: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen. Klangendoen.nl

0: Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in de jeep. Dan reden we naar een plek. En de laatste om 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar het lijkt toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager, en dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname. En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde dan wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker. En liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort. En elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is eigenlijk net gedaan. En dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

Dit is een opname van de nacht in de savanne, of in de bos. We hebben dat een paar keer gedaan tijdens Sonic Mabolilla. En het werd altijd zo, we gingen op wandel, 's avonds, tot een paar kilometer, 4-5 kilometer van het huis waar we verbleven. En dan zetten we onze apparatuur neer, duwden op record en wandelden we zelf nog een half uurtje verder, zodanig dat de microfoons echt helemaal alleen stonden. En ik vind het een heel mooie opname, omdat het, het is zo ongelooflijk stil. Maar die stilte zit toch nog vol leven. En ik herinner mij daar, het was echt pik donker. Ik woon in Europa, in een stad, dus echt zwarte luchten, die zien wij niet. En zo'n mooie sterrenhemel was daar in het zuiden, had ik nog niet gezien. En je hoort zo'n prachtig orkest, een heel stil orkest van allerlei krekels en insecten en allemaal. En daar zitten dan nog een paar vogels tussen, of een enkele apen in de verte, of soms een groot dier, een zoogdier, ik weet niet welk, dat passeert, en dan hoor je zo heel in de verte een paar hoeven, of dan hoor je iets blazen of zo. En ik herinner me dat het voor mij super relaxerende en kalmerende momenten waren, omdat je bent echt samen met de mensen met wie die ook opnames maken, maar voor de rest ben je daar echt helemaal alleen en je hoort die kilometers ruimte rondom je. Met een ongelooflijk grote stilte. En tegelijkertijd zit die stilte vol leven. Vol kleine beestjes die allemaal een eigen kleine plek hebben. En ik vond het magisch. Ik heb deze opname ook gebruikt in een stuk die ik heb gemaakt. Gewoon precies omdat ik die gelaagdheid ervan zou appreciëren. En ik probeer nu ook zo naar de nacht te luisteren, hier soms en soms in Brussel, echt in het putje van de nacht. Als je de auto's zou wegfilteren, de auto's die 4-5 kilometer verder klinken,